Nederlands geweld, hè. Wouter. Wil je iets wat dingen afgeurd hebben?